0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Maar kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Cape Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Kortestraat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Cape Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Cape Verdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuis en Hoevelaken 4 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg 4. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek langzaam rijden over 7 kilometer. A28 Zwolle Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer. Informatie.
2: Dit is Connect.
3: De

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei...

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is nog wat nevel of mist. Vooral in de kustgebieden blijft het grijs. In het noorden valt lokaal een lichte regenbui. Er staat slechts een zwakke wind uit west- tot noordelijke richtingen. In het binnenland klaart het wat sneller op en gaat de zon flink schijnen. Aan het eind van de ochtend loopt het kwik op tot een graad of 15. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon, met in het binnenland plaatselijk ook een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag loopt het kwik verder op tot tussen de 15 en 17 graden in het Waddengebied. In Brabant en Limburg kan het kwik tot boven de 20 graden uitkomen. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Bos tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Het bezoekerscentrum Renkums Beekdal houdt op 6 mei van 2:30 tot 4:00 voor kinderen een bloesemtocht. De kinderen gaan samen met begeleiding op zoek naar bloemknoppen en bloesem en leren meer over de natuur. Terug in het mussennest ligt er tekenpapier klaar om de takken na te tekenen of te schilderen. Het adres is Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum. En voor aanmelding bezoek de website renkumsbeekdal.nl. De Stadsblokkenwerf in Arnhem wordt op 8 mei opnieuw omgetoverd tot het grootste studentenfeest van de regio. De organisatie van het ASM Studentfestival heeft de 3e editie aangekondigd en maakt ook de eerste namen bekend. Op het programma staan onder andere Roxy Dekker, Outsiders, Russo en Samuel Welten. Met deze mix van artiesten belooft het festival opnieuw een groot succes te worden. Meer informatie op asmstudentfestival.nl. Na het winnen van de AKF Zonneveldprijs trok cabaretier Luc Ransijn met zijn debuutvoorstelling Vacht langs theaters in het hele land. Nu keert hij terug op 8 mei in het Arnhemse Posttheater met een nieuwe show vol scherpe observaties, liedjes en een flinke dosis grappen. In zijn cabaretprogramma Uitkijk probeert Luc grip te krijgen op een wereld die razendsnel verandert. De voorstelling begint om 8 uur. Het Posttheater is gevestigd aan de Roosendaalse straat in Arnhem. En tot zover de agenda.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot na de orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolf Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York. Onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Caverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Caverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer is nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 6 kilometer met 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 7 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Jongerencentrum Crayon aan de Rosmolen in Westervoort organiseert op 8 mei een Neon Glow Party. De party is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Westervoort en Duiven. Iedereen mag in neon outfit komen en meedoen met het feestje. De Neon Glow Party is van 7 tot 9 uur en gratis te bezoeken. Tijdens festival Buitenblik op 15, 16 en 17 mei beleef je een sfeervol weekend op het kleurrijk en creatief aangeklede terrein aan de oevers van de Breuli in Oud-Zevenaar. Laat je verrassen door een gevarieerd programma met onder andere buitenfilm op vrijdagavond, live muziek, straattheater, workshops, een voel je fijnplein en volop leuke activiteiten voor kinderen. Het festival start op vrijdag 15 mei om 6 uur en eindigt op zondag 17 mei om 17:30. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg toont tot en met 7 juni de expositie Vaandels in het Licht. Bezoekers kunnen historische vaandels van lokale verenigingen en organisaties bekijken. Er zijn diverse vaandels, aangevuld met foto's van kwetsbare exemplaren. Ze laten het rijke verenigingsleven van Doesburg en omgeving zien. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot na de orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Cape Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 4. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.

De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat wel file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is nog wat nevel of mist. Vooral in de kustgebieden blijft het grijs. In het noorden valt lokaal een lichte regenbui. Er staat slechts een zwakke wind uit west- tot noordelijke richtingen. In het binnenland klaart het wat sneller op en gaat de zon flink schijnen. Aan het eind van de ochtend loopt het kwik op tot een graad of 15. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon, met in het binnenland plaatselijk ook een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag loopt het kwik verder op tot tussen de 15 en 17 graden in het Waddengebied. In Brabant en Limburg kan het kwik tot boven de 20 graden uitkomen. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.

Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons Nationale Monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: De slag om Arnhem, onderdeel van de operatie Market Garden, ging de geschiedenis in als een heroïsch gevecht van de Britse en Poolse para's die achter de Duitse linies werden gedropt om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. Maar de tegenstand van de Duitse bezetting was veel sterker dan verwacht. Tijdens de stadswandeling op 6 mei kom je alles te weten over de slag om Arnhem. Met een gildegids bezoek je de plaatsen waar het gevecht bij de brug heeft plaatsgevonden en de wandeling start vanaf de Airborne at the Bridge Museum aan de Rijnkade in Arnhem. Kasteel Doorneburg organiseert op 14 mei een alternatief douwtrappen. Het programma begint om 14:30 met een uitgebreid ontvangst. Vervolgens is het mogelijk om middeleeuwse kleding te passen en daarna op pad te gaan met een vrijwilliger. Loop bijvoorbeeld mee met een reguliere rondleiding en kom alles te weten over het kasteel. Op de website kasteeldoorneburg.nl vind je meer informatie. In Arnhem is het tijd voor het Hoogte 80 Festival, dat gehouden wordt tijdens het Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei. Tijdens het evenement kan je genieten van theater, muziek, picknick en ontmoetingen op Hoogte 80. 4 dagen lang is het feest op de bult in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het festival is op alle dagen van 12 tot 10 uur gratis te bezoeken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons nationale monument. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vooral in het binnenland komen vanmiddag enkele buien tot ontwikkeling. Sommige buien gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden iets frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Arnhem file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ik

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort 3 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Kwartier vertraging, 10 minuten extra op de A12 vanuit Duitsland bij knooppunt Velperbroek 8 kilometer. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Haps 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de rechterrijstrook 20 minuten vertraging. De N798 Nijkerk-Putten is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Nijkerk Centrum en Putten-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Ik zou je

Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde, waarbij 3 twintigers om het leven kwamen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vooral in het binnenland kans op buien. Sommige gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens dodenherdenking komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens Bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En bergingswerk op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht en dat duurt nog tot 14:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem viel op de A12 komende vanaf de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 8 km en 15 minuten. En de A73 dan, Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps. 7 km en 20 minuten. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Jongerencentrum Crayon aan de Rosmolen in Westervoort organiseert op 8 mei een Neon Glow Party. De party is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Westervoort en Duiven. Iedereen mag in neon outfit komen en meedoen met het feestje. De Neon Glow Party is van 7 tot 9 uur en gratis te bezoeken. Tijdens festival Buitenblik op 15, 16 en 17 mei beleef je een sfeervol weekend op het kleurrijk en creatief aangeklede terrein aan de oevers van de Breuli in Oud-Zevenaar. Laat je verrassen door een gevarieerd programma met onder andere buitenfilm op vrijdagavond, live muziek, straattheater, workshops, een voel je fijnplein en volop leuke activiteiten voor kinderen. Het festival start op vrijdag 15 mei om 6 uur en eindigt op zondag 17 mei om 17:30. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg toont tot en met 7 juni de expositie Vaandels in het Licht. Bezoekers kunnen historische vaandels van lokale verenigingen en organisaties bekijken. Er zijn diverse vaandels, aangevuld met foto's van kwetsbare exemplaren. Ze laten het rijke verenigingsleven van Doesburg en omgeving zien. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde, waarbij 3 twintigers om het leven kwamen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Hap staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Ha uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in Gelderland, de meeste oponthoud op de A12 met de Duitse grens naar Arnhem. Er werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Knoopend Velperbroek, bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vooral in het binnenland kans op buien. Sommigen gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens dodenherdenking komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen in Gelderland, met name op de A12... om te beginnen van Arnhem naar Oberhausen, bij de grens daar 10 minuten oponthoud. De Duitse grens richting Arnhem, bij de werkzaamheden bij knooppunt Velperploeg 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle centrum is het wegdek in slechte toestand. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John Connected.

Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruise ship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij één van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem. Op de A12 heb je daar in beide richtingen een kwartier vertraging. Op de N325 vanuit Nijmegen heb je bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. Op de A28 staat file van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door problemen met het wegdek daar is de spitsstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang. Er staat zo'n 70 kilometer file in Gelderland, met vooral veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 kost het je daar in beide richtingen een kwartier extra. Op de N325 vanuit Nijmegen sta je tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 25 minuten in de file. Verder rijdt het nu langzaam op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de A28 is het heel druk van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door problemen met het wegdek daar is de spitsstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruiseoperator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in Gelderland, vooral bij Arnhem. Op de A12 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar de Duitse grens. Daardoor sta je tussen Arnhem en Westervoort bijna een uur vast. Er zijn ook werkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterrijstrook bij Westervoort is nu ook dicht. De andere kant op heb je daar een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. En op de N325 loopt het ook vast van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar heb je een uur op onthouden vanaf het Gelredome. En op de A50 is het druk van Arnhem naar Zwolle. Bij Apeldoorn is de vertraging een kwartier. En op de A30, daar sta je vast van Barneveld naar Ede. De weg is nog steeds dicht door langdurige werkzaamheden tussen de aansluiting met de A1 en Ede-Noord. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur vanavond tijdens dodenherdenking met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens Bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen staat het verkeer helemaal vast. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort nog ruim een uur vertraging door de nasleep van een ongeluk en door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De weg is na het ongeluk wel vrij. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je door de werkzaamheden aan de IJsselbrug 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Op de A325 staat het ook helemaal vast. Vanuit Nijmegen tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Het oponthoud is daar meer dan anderhalf uur. En op de A325.

0: Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een gat in de weg is de spitsstrook dicht. De vertraging is een half uur. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

0: cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujara. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15% was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar hele lange files, onder meer door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland kost dat je een kwartier extra. En op de A12 richting Duitsland heb je bij Westervoort 25 minuten oponthoud. Het heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Loopt daardoor ook helemaal vast op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek sta je meer dan een uur in de file. Op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij Rhenen. Het oponthoud is 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Groningen staat bij Zwolle een lange file door een gat in de weg. De spitsstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen, nu de Amerikaanse steun uitblijft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op de A12 sta je nog wel een kwartier vast vanuit Utrecht bij Westervoort. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De file staat dus richting de Duitse grens. Op de A325 heb je daardoor ook nog 3 kwartier tijdverlies.

0: Daar is het oponthoud nog 20 minuten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is nu dicht na een ongeluk bij het Harde. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers, waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim 1 miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen, nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Het oponthoud is 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers, waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim €1 miljard. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijk kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
2: Connect. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Daarom is Connect om 8 uur 2 minuten stil.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Daarom zijn we op Connect om 8 uur 2 minuten.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6. New truck. Big

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de Bourdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijke kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niet duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekker

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.